Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: moment.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
1: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
0: De tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten vandaag. Regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000. Nummer 458.

0: 57 in de NPO Blend Top 1000 met een hit die hij in 30 minuten schreef. 30 minuten! Ik deed er vanochtend even lang over om uit huis te komen. Niet iedereen doet hetzelfde met zijn tijd, hoor je dan maar weer. Voor Eminem hoorde je Christina Milian op 458 met From AM to PM. Dus die doet er ook wat langer over. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het is woensdag 6 mei, 10 over 7. En je luistert naar de lijst der lijsten, de NPO Blend Top 1000. Ik ben Cuba en we zitten midden in die hitlijst van NPO Blend. Gisteren zijn we de 500 gepasseerd, dus de helft gepasseerd. En dat is ook logisch, want Serginho die deed zaterdag al de aftrap. Dus toen begon het allemaal. En vrijdag hoor je van Shai wie er op nummer 1 staat. Dus het einde is ook al in zicht. Terwijl eigenlijk voor mij het wel wat langer mag duren. Want het is wel lekker om al die hits zo back-to-back op je radio voorbij te horen komen. Lekker, lekker, lekker. Hey, in de Blend Top 1000 blijven we nog even bij de tracks die over de tijd gaan. Erykah Badu gaat voor altijd door op On & On. En Lil Mo en Fabulous doen daar nog een schepje bovenop. Ze hebben 3 hits samen. Superwoman Part 2, Can't Let You Go en deze Forever.
1: Nummer 456.

Wat was dat een verrassing op Koningsdag. Op het Patta en Radio Radio Festival stond opeens een bekende zangeres uit Dallas op het podium in een Patta-shirt. Erykah Badu deed een surprise show in Amsterdam. En je hoorde haar net met haar meest gedraaide plaat On and On van het album Baduism. Gaat het goed met je? Ben je een beetje bijgekomen van gisteren? Er waren natuurlijk heel veel bevrijdingsfestivals. Ik zag overal vlaggen uithangen. Maar misschien heb je ook gewoon gewerkt, toch? Of zit je in de tweede week van de meivakantie met de kids? Het is hoe dan ook een mooie dag om je radio aan te houden. Want ook vandaag hoor je weer een paar honderd hits in de NPO Blend Top 3.

0: 2000, de beste R&B en hip-hop of all time. In dit uur hoor je van mijn collega Jasmine hoe Def Rhymes haar probeerde te versieren. Ja, is echt raar, echt gebeurd. Ook LL May komt eraan met Boot Up. En over de liefde gesproken, daar gaat deze grote hit van LL Cool J ook over. Uit het magische jaar 1996. Want 69 van de hits uit de top 1000 komen uit dat jaar. 1996. En daarmee is ze het de aanvoerder van alle jaren in deze mooie lijst. Nou, LL Cool J dus, samen met Todal. Het was de soundtrack van de film Good Burger. Nou, eigenlijk een remix, want dat stond niet zo op het album. Lounge In, oftewel Who Do You Love op NPO Blend.
1: Nummer 454.

0: stond in de Amerikaanse R&B charts. Nou ja, na Lisa Stanfield dan. Ella May bestormde in 2018 alle hitlijsten met Boot Up. Hij staat op 453 in de NPO Blend Top 1000, waar je nu naar luistert. Lekker is hij, hè, deze lijst. Mijn collega Jasmine die was bijna Boot Up, want iemand wilde haar versieren. Op het station. Iemand die zichzelf de aller goeiste noemde. Toch, Jasmine?
1: Ik kwam deze man altijd tegen op het station in Dordrecht. Ik heb ook geen idee waarom. En ik weet nog dat hij naar mij toe kwam en zei... Ik ga je versieren. En toen moest ik zo hard lachen en zei... Wacht maar, op een dag word ik een hele bekende rapper. En dan wil je me wel. Zo grappig. Ik heb hem toen zien optreden bij de Megaprestatie. En toen zei hij, ik zei het je toch? Toen zei ik, ja man. Maar het is nooit wat geworden tussen ons. Maar ik heb altijd genoten van deze guy. En ben nog steeds super trots op hem. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar blijft zijn muziek voortleven. Ik heb het over Def Rhymes. Featuring Lloyd de Meza met Schudden.
2: Nummer 452.

0: Ooit was in een van de eerste vrouwelijke rapgroepen. En nu is er er helaas niet meer. Maar wat als Angie Stone was doorgegaan met rappen? Dan hadden we gewoon nooit die mooie zangstem gehoord. Zou jammer zijn geweest. Ze maakt trouwens geen grappen, Angie Stone. Want je hoorde haar met I Wasn't Kidding op 451 in de Blend Top 1000 van dit jaar. En daarvoor mijn oude buurman. Een man die mijn collega Jasmine probeerde te versieren. Destijds, toen ze nog in Dordrecht woonden allebei. Def Rhymes met Schudden. Een track waarop natuurlijk ook Lloyd de Mesa te horen is. Tot de grond schudden met die. Je kan hem vast ook meezingen. Def Rhymes en Lloyd de Mesa waren goede vrienden. En dat zijn deze twee ook. Misschien wel omdat ze dezelfde hobby hebben. Of hobby's. Eén is natuurlijk teksten schrijven. En de ander heeft iets te maken met een plant die cannabis genoemd wordt. Niet voor niets heet hun eerste hit samen How High. Ze maakten ook een film die zo heet. En de opvolger van How High, dat is deze. The Rock Wilder. Nummer 450 in de Blend Top 1000 van Method Man en Redman.
1: Nummer 4.

0: maar heeft wel even wat meegemaakt. 2 jaar geleden werd de prostaatkanker ontdekt bij de zanger. En die prostaatkanker die was uitgezaaid naar zijn lymfeklieren. Dat is wel heftig, hè? Hij is gelukkig van alles af kankervrij, maar maakt een documentaire over. En zo zie je maar, het leven heeft voor iedereen zijn ups en downs. Dus geniet er extra van als het goed met je gaat, want het leven kan natuurlijk ook hartstikke mooi zijn. Ik zat te genieten in de bioscoop ruim een week geleden, want ik was bij de film Michael. Heb je die al gezien? Bijzondere film, hoor. Ik vond hem echt leuk, beetje nostalgie en vooral heel veel lekkere muziek. Al die hits van Michael Jackson. De critici vonden het niks, maar in het eerste weekend gingen er al 6 miljoen Amerikanen naar de bioscoop voor die film, voor Michael dus. En wereldwijd is er al een opbrengst van 450 miljoen. 450 miljoen. Tja-ting! We blijven fan van Michael Jackson, want je hebt ook heel veel op hem gestemd. De King of Pop is ook de koning van de Blend Top 1000, want hij staat er als enige man 17 keer in. En Michael was natuurlijk ook niet alleen de koning van de hits, maar ook de koning van de clips. Wat een mooie videoclips. Ik noem bijvoorbeeld een Thriller. En ik draai zo Jam voor je, ook een bijzondere videoclip. Voor die videoclip werkte Michael Jackson samen met een andere Michael.
1: For the short film Jam, I got to work with the greatest sports legend of all time, Michael Jordan. I knew this was going to be amazing, so I had all these cameras set up all around us, and there was tons of footage that never made it into the piece.
0: Oh, dat was een never made it into the piece. Dat was een kort antwoord. Basketballen met Michael Jackson en Michael Jordan. Ja, dat was voor mij toch wel een droom. Ik wilde van Michael leren dansen. Van Michael Jordan leren basketballen. En ik heb nog steeds, moet ik eerlijk zeggen, een gesigneerde foto van Michael Jordan in mijn huis. En nog steeds ook een poster van Michael Jackson uit de tijd dat hij een film had. Die heette Moonwalker. Dus ik ben nog fan van allebei. The King of Pop hoorde je. En die hoor je nu ook op nummer 448 in de Blend Top 1000. Michael Jackson met Jam.
2: Nummer 448.

0: stem van Biggie, die stem van de Notorious B.I.G. Die herken je ook echt uit duizenden, hè? Je hoort hem samen met 112. Niet met het toetje Peaches and Cream, maar met Only You. En alleen jij hebt bepaald wat we draaien vandaag, want dit is de Blend Top 1000. De beste R&B en hip-hop of all time. En de afgelopen weken kon je stemmen op nploblend.nl. Er staat nu al de hele lijst. Ja, je kan alles al zien. Alleen de top 10 blijft nog even geheim tot vrijdagmiddag. En ik ben heel benieuwd wat daarin staat. Vorig jaar stond Aaliyah bovenaan met Are You That Somebody? Wie oh wie is het nu? Dat hoor je dus vrijdag van Shy. En tot die tijd is het aftellen geblazen. Met heel veel hits. Zo hoor je na het nieuws van 8 uur de eerste solo single van Busta Rhymes. Wah! Got you all in check. En Alicia Keys staat ook in de startblokken. Maar eerst rennen we mee of rennen we weg of rennen we juist niet met The Far Side. Dit is Running in de NPO Blend Top 1000.
1: Nummer 446.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
1: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden, omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
2: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
0: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cuba. Ooit zat hij in de groep The Leaders of the New School. Maar hij kreeg ruzie met een ander lid, Charlie Brown. Maar goed ook, want zo begon de solo-carrière van Busta Rhymes.
4: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000. Nummer 445.

0: Ja, heb je dat ook wel eens gedaan? Je telefoonnummer op een rekening gezet? Of op een ander stukje papier? Of op een bierviltje? Ik heb vroeger wel eens een nummer gekregen van een leuke dame op een half bierviltje. Maar toen ik belde, kreeg ik haar vader aan de lijn. Ik was toen een puber en in die tijd had niet iedereen een mobieltje. Dus als je pech had, kreeg je gewoon ouders aan de lijn. Ik heb maar weer opgehangen, want ik ben niet altijd zo dapper geweest. Maar ik kom op dit verhaal vanwege die grote hit van Alicia Keys die ik net voor je draaide. You Don't Know My Name. In de clip geeft ze ook iemand haar nummer. En You Don't Know My Name staat op 444 in deze mooie Blend Top 1000. De lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Tot en met vrijdag hoor je hem op je favoriete radiozender. Ja, en hij is lekker. Het is een fijn lijstje. Het is een mooi lijstje. Goedemorgen trouwens. How are you today? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ik ben Cuba en doorgaans hoor je me in de morning show samen met Jasmine en Veronica. Die luisteren ook lekker mee op dit moment via de app. Jasmine is nu in Rome en die stuurt af en toe een voice note. En ze is er maandag weer in deze studio. En Veronica hoor je ook over een week weer op NPO Blend. De ladies zijn dus even vrij. Nou, niet alle ladies, want Destiny's Child zingt zometeen Bootylicious voor je. En dit is de allergrootste hit van Dwelle. Hij zat onder een palmboom in Los Angeles toen hij werd gebeld door een dame die hij heel lang niet had gesproken. Lang. En zo kwam hij op de tekst voor Find a Way.
1: Nummer 443.

0: Ja, vroeger moesten we gissen, maar tegenwoordig zijn er DJ's die precies bijhouden waar de samples vandaan komen. I Know van De La Soul bevat samples van Steely Dan en Otis Redding. En hij staat op nummer 442 in deze mooie Blend Top 1000. Ik zag laatst een Tiny Desk concert van De La Soul op YouTube. En they still got it. Echt leuk om naar te kijken, want ze doen die classics, maar ook de wat latere hits. Ook zonder Dave natuurlijk, want die is er niet meer. Op 12 juni zijn ze weer in Nederland, De La Soul. De La Soul staat dan op het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek in Noord-Brabant. Voor sommigen een eindje rijden, maar dus wel leuk om die mannen gewoon weer live te zien. Van deze mannengroep gaan we naar een vrouwengroep, misschien wel de vrouwengroep, want het zijn wel de bekendste, denk ik, op dit moment. En die kondigt Jasmine aan.
1: Destiny's Child was wel zo'n groep waarvan je zoiets had van, oké, welke van de drie ben jij? En op de een of andere manier werd ik Kelly Rowland, omdat ik op haar leek. Ik heb zelfs nog een shoot gedaan voor de Beaumonde, die dan zo'n editie hadden van op wie lijk jij. En ik moet wel zeggen, ik zag wel wat overeenkomsten. En ik vond haar eigenlijk ook wel de stoerste. Ik heb het natuurlijk over Destiny's Child en Go Shake Your Booty met Bootylicious.
2: Nummer 441.

0: In een blokje van 8 minuten. Beyoncé Knowles Carter met haar groep Destiny's Child. En daarna nam haar man Sean Carter het stokje over. Jay-Z met Excuse Me Miss. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mannen dames durven aan te spreken in Nederland. Nou is dit natuurlijk hoe je dat moet doen. Gewoon Excuse Me Miss zeggen. Maar ik ben er ook geen held in. Ik was laatst bij het concert van Joe en Drew Hill. En ik zag zo'n leuke dame. Ik keek. Zij keek, we keken naar elkaar, maar niemand maakte die eerste stap. Dus we hebben gewoon nooit met elkaar gepraat. Dat is eigenlijk zonde, hè? Ik weet het, soms ben ik een beetje verlegen. Dat heb ik gewoon. Daar heeft de Brad geen last van, die is inmiddels getrouwd. Maar in het jaar 2000 stond de Brad overal voor open. Ze gebruikte de bekende line I like them brown, yellow, Puerto Rican en Haitian. En al die ingeoliede mannen die zij leuk vond, en later ook vrouwen, die waren ook te zien in de videoclip van deze track What You Like van The Brad en Tyrese op NPO Blend.
1: Nummer 439.

0: Die maakte maar één album, maar er stonden wel een paar hits op. Keep Trying is een grote en deze Tell Me, die hoorde op NPO Blend. Op nummer 438 staat hij in de Blend Top 1000. En dat is de allergrootste hit dus van Groove Theory. Is ook te zien aan jouw stem, dankjewel voor het stemmen. Op NPO Blend kon je de afgelopen weken laten weten wie jij vindt dat er moet staan in deze mooie Top 1000. En je stemde veel op Amerikaanse muziek, maar af en toe ook op een Nederlands hitje. Lekker! Zo hoor je van Lange Frans, Baas B en Brace wat er allemaal rijmt op moppie, toppie, koppie, hobby. Eerst een hit van Foxy Brown en Spraga Benz. Ze gebruikten een bekende kreet van Bob Marley. Die schreeuwde dit altijd tijdens zijn liveconcerten. Wajo, wajaga, yo, yo. En je hoort ze nu dat ook meezingen. En wie weet kan je ook wel meeschreeuwen. Ik hoop dat je niet op werk bent, maar dat je gewoon een beetje ruimte om je heen hebt en de ramen niet springen als je het uitschreeuwt. Met Foxy Brown en Spraga Benz op Oh Yeah.
1: Nummer 437.

0: deze mooie hitlijst. Door de Moppie op nummer 436. En als je nu aan me vraagt welke artiest van vroeger wil je nooit meer horen, of in ieder geval zijn nieuwe muziek dan niet, dan is dat de muziek van Andre 3000. Ik ben echt fan van Outkast, fan van de oude Andre, maar die fluitmuziek van hem vind ik niet om te pruimen. Ik kan er gewoon niet tegen. Misschien is het leuk voor bij de yoga of zo, of als je een massage krijgt. Maar ja, mag ik vinden toch? Van sommige dingen hou je niet en sommige dingen hou je wel. In de tijd dat hij nog rapte, waren er ook vrienden van hem die ook een beetje klaagden over zijn muziek en niet alles wat hij doet en deed leuk vonden.
1: One of my homies told me after I finished Hey Ya and I played it for him, he said, man, if you put that out, man, your career is over. In my mind, I'm like, damn, but I liked it.
0: Ja, van je vrienden moet je het hebben, maar goed dat hij niet naar die man heeft geluisterd, want het gaat dus over deze plaat van Andre 3000, die we ook kennen van Outkast, zijn grote hit Hey Ya!
2: Nummer 435. 1, 2...

32 in de blend top 1000. Het is haar grootste solo hit in deze lijst. Daarnaast ze wat meer pop gaan maken. Op 433 de Queen of Hip Hop Soul, die in juli in Ahoy staat bij het North Sea Jazz Festival. Ik kijk er naar uit. Mary J. Blige met Not Gonna Cry op NPO Blend.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 9 uur geweest en we zijn al over de helft van de Blend Top 1000. Op 431 zometeen Kendrick Lamar en dit zijn KPN Envy.
5: De beste R&B en hiphop of all time. Blend Top 1000. Nummer 432.

0: We want the funk. Oh, ik moet meteen terugdenken aan zijn mooie concert in de Arena in Amsterdam. Samen met SZA, Kendrick Lamar, koning Kendrick Lamar hoorde je. Met King Kunta, een van zijn hits op het derde album To Pimp a Butterfly. En daarvoor één nacht vliegen, over insecten gesproken. Één nacht vliegen KP en Envy met Swing My Way. En dat zijn de nummers 431 en 432 in de NPO Blend Top 1000. Dankjewel voor het stemmen. Vrijdag hoor je wie er op nummer 1 staat, maar kan je echt niet wachten? Heb je echt geen zin meer om te wachten? Ga dan naar nploblend.nl, want daar staat de hele lijst al, behalve de top 10. Dus die hoor je dan vrijdag. Ik ben Cuba en doorgaans hoor je me in de morning show samen met Jasmine en Veronica. Jasmine hoor je zo weer en Veronica volgende week weer, maar ik kan wel een geheimpje verklappen over ons. Een publiek geheim dan. De nummer 1 van Jasmine, dus haar stemlijstje, daar stond op nummer 1 You Rock My World van Michael Jackson. Veronica heeft ook gestemd voor de NPO Blend Top 1000 en zij stemde als eerste op Vice en winnen met Superman. En ik was even in mijn R&B-mood, even in een soort van zwoele mood toen ik aan het stemmen was. Mijn eerste stem ging uit naar Mario met Let Me Love You. Dat is echt zo'n meezingertje, toch? Als je ook in de R&B-mood bent, dan ben je hier aan het juiste adres vandaag, want ik draai straks Keisha Cole voor je. Jennifer Hudson komt er ook aan over 4 minuten. Na deze man uit Springfield, Ohio, die vroeger heel veel inzong voor Kanye West. Als je mazzel hebt gehad, dan ben je misschien nog wel bij het concert geweest van deze twee, dus deze man samen met Kanye West in de Paradiso. Daarna was het klaar, want sinds zijn eerste album Let's Get Lifted komt hij alleen nog naar hele grote zalen zoals de Ziggo Dome. En ik heb het natuurlijk over mijn favoriete zanger en pianist John Legend, die je vraagt om wat ruimte te maken voor zijn liefde op Save Room.
1: Nummer 430.

Ja, veel mensen willen er graag in staan, maar het licht is altijd zo fel. Spotlight van Jennifer Hudson. Hij staat op nummer 429 in de NPO Blend Top 1000. Dit jaar staan daar ook heel veel artiesten in die we niet noemen, omdat ze niet als featuring artist worden genoemd. Denk maar aan Ashanti, die heeft veel ingezongen voor Jennifer Lopez. Aan Nio bijvoorbeeld, die heeft vaak background vocals gedaan voor van die liedjes die hij dan voor anderen had geschreven. En aan John Legend, die je net hoorde met Save Room. Die schreef ook mee en zingt

0: Het origineel komt natuurlijk van Sade, maar deze dancehall versie van Glamour Kid en Shola Ama klinkt ook wel heel lekker. En wat meer op tempo natuurlijk. En dat in de NPO Blend Top 1000. Leuk dat je luistert. Hoe is het met je? Ga je lekker? Heb je je radio lekker hard aanstaan? Het kan natuurlijk zomaar zijn dat je op werk bent en ik wil je collega's niet storen, maar dit is wel het moment om het volume even omhoog te gooien. We gaan naar de koningin van de lijst. De Jackson-familie is natuurlijk hartstikke goed vertegenwoordigd in de Blend Top 1000. Michael is er 17 keer in te vinden en Janet Jackson, ook 17 keer. En ik ben fan, maar Jasmine die is uber, super, duper fan.
1: Altijd als ik naar clips van deze vrouw keek, dacht ik, wow, ik wil ook zo tof kunnen dansen. Ik had ook eigenlijk altijd een top 3. 3 was dat ik een achtergronddanseres was van Janet. 2 achtergrondzangeres van MJ. En 1 actrice. Nou ja, 3 en 2 is me helaas niet gelukt. Maar gelukkig ben ik actrice geworden. En heb ik altijd ontzettend genoten van de clips van Janet en Michael. Maar Janet, oh, en deze clip is ook weer zo'n lekkere. Janet Jackson met All For You.

0: NPO Blend, you're the one I get to know ya. En 50 Cent en Joe werkten vaker samen. 3 keer om precies te zijn. 3 hits hebben ze gescoord. Ze maakten de soundtrack voor de serie Power. Ze maakten Ride With You in 2003. En een jaar later kwam deze. De hit die ik net voor je draai. Wanna Get To Know Ya. Die staat op nummer 425 in de Blend Top 1000 die je deze week hoort. Op 424 een groep uit New Jersey die iedereen hip-hop hooray liet schreeuwen. Het is ook een groep die ons uitlegde wat OPP betekent. En het is een groep die ons door alle seizoenen van het jaar meenemen in de videoclip van deze vrolijke partytrack. Dit is Feel Me Flow van Naughty by Nature.
1: Nummer 424.

0: Wat een plaat, hè. Ik mocht vorig jaar even bellen met Keisha Cole. En die vertelde toen dat ze een coffeeshop had bezocht in Amsterdam. Niet om wat te roken, dat deden haar vrienden wel. Ze had eigenlijk gewoon... ze rookt niet zoveel meer. Maar ze bestelde braaf een koffie en een cakeje. En wat er daarna gebeurde, weet ze niet helemaal meer. Want die cake, dat bleek gewoon spacecake te zijn. Ze was niet boos erover. Ze heeft het echt naar haar zin gehad in Amsterdam. Maar wel een gek verhaal. Ook Akon en Nio zijn binnenkort in onze hoofdstad, in Amsterdam dus. Volgende week staan ze in de Ziggy Ziggo Dome, doen ze 2 dagen achter elkaar. En Akon heeft ook een nieuw album gedropt, dus die man is goed bezig. Het nieuwe album heet Beautiful Day en volgens hem is dat natuurlijk het beste album dat hij ooit gemaakt heeft.
1: It's gonna be my biggest international album. Hands down. Just know that this album it's a feel good album, very celebratory, but more than anything, it's gonna fulfill you spiritually.
0: Ja.
2: Nummer 422.
0: Lekkere nieuwe muziek van Akon dus. Ooit hadden we goed contact. Je kan de interviewvideo's nog vinden op YouTube. En ik heb een reclame met hem opgenomen, samen met Yesser. Akon had heel slim met allemaal lokale artiesten remixes opgenomen van wat destijds zijn nieuwe single was. Dat is deze uit 2004, Ghetto. In de lijst met de beste R&B en hip-hop.

0: BPM ongeveer. Ice Cube hoorde je met You Know How We Do It op 421 in de Blend Top 1000. Jamie neemt het stokje van me over. Hoe is het, Jamie?
1: Ja, ik ga lekker. Jij ook?
0: Ja, ook lekker. Ja, heerlijk eigenlijk.
2: Nummer 420.
0: We draaien veel R&B hits die gaan over vreemd gaan, maar dit is denk ik wel de allergrootste. In My Bed van Drew Hill op NPO Blend.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, good morning.
2: Jamie.
1: We maken niet alleen een tijdreis deze week, ook een reis langs allerlei emoties. Ja, moet er nog wat frustratie uit? Schreeuw dan mee met Khalees Kadader, nummer 419.

0: top 1000.
1: Omarion, J Boog, Resby en Lil Fizz. De boys van B2K. Zij maakten deze track voor de film You Got Served uit 2004. Waar ze zelf ook in speelden. En deze Badaboom was eigenlijk bedoeld om die film een beetje te promoten. Uiteindelijk werd die track veel populairder dan die hele film. Ja, krijgt sowieso niet de allerbeste recensies en 3,9 op IMDb. Ik weet niet of dat ook de reden was dat ze er in datzelfde jaar mee stopten, of dat ze juist wilden stoppen op een hoogtepunt. Dit is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Wel een mooi plekje in de lijst met de beste hip-hop en R&B of all time. Nummer 418, B2K dus. Met Fabulous samen op Badaboom. Hey, ga je lekker. Het is dag 5 in de lijst. We breken door de top 400 heen. Met onder andere Usher, Lil' Kim en MC Hammer coming up. En nummer 717 is voor Michael Jackson.
0: Blend top 1000.

Ik was deze even vergeten, hoor. Don't Mess With My Man van Nivea uit 2002. Hey, maar jij gelukkig niet, want hij is de lijst ingestemd door onder andere Chanel. Met een hele grappige motivatie, in het Engels ook. En dat begrijp ik wel. Ik ga het ook niet vertalen, want het klinkt gewoon beter in het Engels. I wanna be a teenager in these times. The guys wear hood, but treated their shawty like a princess. Hey, the good old times. Lekker. Thanks voor het stemmen en het luisteren, Chanel. Het is de Blend Top 1000. Dit is er ook een voor de shawties. Nummer 415 in de Blend Top 1000 is voor Usher en Alicia Keys. There's

0: Lekker hoor, al die tunes uit de Blend Top 1000.
1: Feeling the vibe, heerlijk, all day long. Give me more.
2: Echt heerlijke hits, man. Top 1000, gruwelijk.
3: Lekker hè. Lil Kim, Lil C's Crush on You, nummer 414 in de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Mijn naam is Jamie, ga je lekker? Je kan ook een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Even laten weten hoe je erbij zit, hoe je aan het genieten bent. Krijg je Jennifer Lopez zometeen. En eerst MC Hammer, You Can Touch This, is voor nummer 413.

Again, Ty Dolla Sign. Het is nummer 412 dit jaar. Hey, in hiphop wordt vaak een beetje opgeschept, toch? Door mannen vooral. Oh, ze hebben zoveel geld. Ze hebben zo'n mooie auto. Ze hebben zoveel vrouwen waar ze de meest krankzinnige kuntjes mee uithalen. Je hoorde het ook net weer. Ja, het zal allemaal wel. Maar hoe verfrissend was het dat in 2014 een track uitkwam. Een hiphop track waarin deze artiest op een hele kwetsbare manier het verhaal vertelde rondom zijn eerste keer. En ja, ik vind het echt een muzikaal kunstwerk. Heel blij dat hij in de lijst staat. Je hoort hem

0: NPO Blend. Top 1000.
1: J. Cole. En er zijn nog kaarten voor, hè? Dus als je deze man een keer live wil zien, dat moet je doen. Dat is je kans. Het eerlijke verhaal in Wet Dreams, nummer 410. Het is de lijst die volstaat met samples, remakes en covers. Zaken waar je nou eigenlijk altijd toestemming voor moet hebben. Hè? Maar je moet nog iets hebben om een bestaande track en zeker een grote hit na te kunnen gaan maken. En dat is lef. Want als je op een dag bedenkt dat je je eigen versie van No Woman No Cry van Bob Marley wil gaan maken, ja, dan heb je daar wel lef voor nodig, toch? Die toestemming die was er trouwens, want Steven, de zoon van Bob, die heeft meegewerkt aan de track. Die is op gitaar te horen, heeft de track ook geproduceerd. Dus dat was helemaal gecoverd. En wat ook nog een beetje scheef voelt misschien, is dat deze versie in heel veel landen een veel grotere hit werd dan het origineel. Maar ja, weet je, misschien ook een beetje raar om te zeggen in deze week, maar muziek is geen wedstrijd. Het gaat om gevoel, het gaat om de impact die je ermee wil maken. En in het geval om nummer 409, No Woman No Cry, maar dan door de Fugees.

alles op rolletjes als Carpet Ride. Weet je, het contrast soms in hip-hop. Ik hou daar zo van, weet je wel. Aan de ene kant rap over hele serieuze zaken. Vaak over armoede, geweld, ongelijkheid. Maar zo vaak vol met humor en geniale verwijzingen en grappen. Ja, ik vind dat heerlijk. Ken je de Great Minds nog? Nou, je kent ze sowieso, want het was een project van Jiggy J, Winne en Styx en producer Dr. Moon. Eén album hebben ze uitgebracht in 2013. Daarna zijn ze een beetje gaan toeren, hebben ze wat showtjes gedaan. En ook daarna gewoon weer mee gestopt om te focussen op de solo-carrières. Maar blijkbaar heeft het genoeg impact gemaakt om aan gedacht te worden. En een plekje te veroveren in de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Je luistert NPO Blend. Met Kleine Vriesrik en Jan Felix hoorde je Dog. Op 408 in de Blend Top 1000. Waar Nas je meeneemt naar de street zometeen. En Janet

enige radiozender in Nederland waar je, alsof het niets is, ineens naast voorbij kan horen komen. Je luistert NPO Blend en je valt deze week echt met je neus in de boter, want we zetten de 1000 beste R&B en hip-hop tracks of all time voor je op een rijtje. Street Dreams, dit jaar op 406. En het vervolg van de lijst, binnen nu en twee minuten, met onder andere een van de vele spraakgebrekje vandaag, hoor je het? Zo, dat moest er even uit, ja. Goed, beginnen we even opnieuw. Het vervolg van de lijst, binnen nu en twee minuten. Met een van de vele muzikale kunstwerken van Tupac, ja. Oh, staat even lekker. En speciaal voor Caroline. Van de prinsessen van deze editie. Nou, sterker nog, vorig jaar stond ze nog op 1. Laten we zo meteen even...

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Show.
1: Ah, het gaat veel te snel. Jamie! Zometeen beginnen we aan de laatste 400 tracks. Tot die tijd onder andere Tinashe, Mary J. Blige en nu eerst Rick Ross en Nelly op 405. Here I am.

nummer 404 is voor Tinashe en Schoolboy Q. Toe aan in de Blend Top 1000. De lijst die voor de helft bestaat uit dit soort fijne R&B-tunes. En 40% van de track zou je in de hip-hop corner kunnen gooien. Blijft er nog 10% over. En dat is een interessante mix. Een beetje soul, een beetje pop.

2000 met een van de meest bizarre tracks die Tupac ooit gemaakt heeft. Omdat het zoveel meer is dan een liedje, weet je wel. Het is echt een persoonlijk testament. Opgenomen in de schaduw van paranoia, was die echt in die tijd. Gewoon even niet dat Thug Life masker, maar de kwetsbare filosoof die die was, met een bizar voorspellende gave. Hij heeft het over het hebben van nachtmerries, over achtervolgd worden, over bang zijn dat hij de volgende dag niet gaat halen. En hij werd na de opnames van deze track in 94 ook neergeschoten. Hè? Dat overleeft meer is dan een liedje, weet je wel. Het is echt een persoonlijk testament. Opgenomen in de schaduw van paranoia, was die echt in die tijd. Gewoon even niet dat Thug Life masker, maar de kwetsbare filosoof die die was, met een bizar voorspellende gave. Hij heeft het over het hebben van nachtmerries, over achtervolgd worden, over bang zijn dat hij de volgende dag niet gaat halen. En hij werd na de opnames van deze track in 94 ook neergeschoten. Hè? Dat overleefde hij wel gelukkig, maar niet lang.

Oh, sorry. Nummer 400 in de Blend op 1000 is van Mary J. Blige en Love No Limit. Sorry, ik zit heel even mijn pianootje te stemmen. Tenminste, wat erop moet lijken. Omdat ik ben soms een beetje jaloers op al die muzikanten die je hoort deze week, weet je wel. Ze kunnen allemaal fantastisch rappen en zingen, maar heel veel kunnen ook instrumenten bespelen. Die kunnen gewoon achter een pianootje gaan zitten, een gitaartje erbij pakken en dat echt meesterlijk doen. Dus ik dacht, misschien, als ik heb net even geoefend tijdens Mary J. Blige, kan ik zelf de intro van Roses van Outkast, nummer 399, spelen. Even kijken of het allemaal... Ja. Oké. Dit was nog oefenen, hè? Nu gaan we voor het echie.

En op nummer 1 in de blend op 1000. Niet met deze One in a Million, maar met Are You That Somebody? En ik zit nu heel even naar de lijst te kijken, die je kunt vinden op npoblend.nl. Maar ik zie de track er helemaal niet tussen staan. En dat kan twee dingen betekenen. Of die track staat helemaal niet in de lijst dit jaar, dat kan ik me haast niet voorstellen. Dus dan moet het die andere optie zijn. Hij is onderdeel van de top 10 die we nog niet bekendgemaakt hebben. Betekent dat hij misschien ook weer op nummer 1 zou kunnen staan? Nou, je moet het vrijdag maar even zelf beluisteren. Vanaf 4 uur bij Shy, de grote finale van deze feestweek. Waarin je superveel supersterren hoort, hè? En dat zijn artiesten die graag pronken met het feit dat ze van alles bereikt hebben. Maar ook artiesten die ondanks dat succes nog gewoon de same OG zijn gebleven. Ginuwine, coming up naar Bruno Mars en 24K Magic op nummer 397.

0: met die track Vraag Jezelf Eens Af trouwens ook in de lijst. Komen we later nog tegen op nummer 119. Cameo Word Up zometeen op 3, 9, 4. Oh, wat is dit genieten zeg. Hey, er is ooit onderzoek gedaan, hè? Onder 500 koppels uit verschillende landen. Hoe dat onderzoek er precies uitzag, dat kun je wel raden aan de hand van een conclusie, denk ik. Gemiddeld was de tijd 5,4 minuten. Nee, dan snap ik wel dat Missy Elliott niet blij is met een One Minute Man. Maar hopelijk wel met positie 395 in de Blend Top 1000 met Ludacris samen.
1: Ooh, I don't want, I don't need, I can't stand no Minute Man. I don't want no Minute Man.

videoclip van deze tune nog kan herinneren. Als dat zo is, dan weet ik zeker dat er één item is waar je nu gelijk aan denkt. Dat felrode ding. Ja, precies. Larry, die droeg een codpiece. Zo'n tok. Dat is zo'n ding dat je daar beneden draagt als je aan vechtsport doet. Of aan hockey of zo, om het zaakje te beschermen, weet je wel. Gekke Larry, die maakte daar gewoon een soort modestatement van. Droeg dat ding ook gewoon tijdens optredens en zo. Prima, het was nummer 394 in de Blend Top 1000. De lijst met de beste R&B en hiphop of all time. Goed dat je luistert, mijn naam is Jamie. Berichtjes kun je sturen via de NPO Luisterapp. Onderweg naar de lunch. Misschien heb je even een minuutje om een leuk voiceberichtje deze kant op te sturen met collega's of zo. Even laten weten waar je naar uitkijkt, hoe je aan het genieten bent. Of dit voor jou ook één grote trip down memory lane is. Een berichtje is gratis gestuurd in de NPO Luisterapp. Zou ik leuk vinden, hoor je jezelf zo meteen terug op de radio. Krijg je ook Jay Holiday zometeen en nummer 393 is voor 50 Cent en Neo.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show.
2: Ja, eet smakelijk. Jamie. Van Den Helder tot Den Bosch. Heel Nederland lunch met de beste R&B en hip-hop of all time. Met J-Lo en Ja Rule op nummer 391.

0: 2000. Lekker hè, waar we die muziek gewoon even lekker in de etalage zetten deze hele week. De beste R&B en hiphop of all time. Je hebt kunnen stemmen en dit is de lijst geworden. Dankjewel daarvoor. En thanks voor je berichtjes. Nummer 390 in de Blend Top Doezoe. Oh, wat zijn we lekker bezig. Al zeg ik het zelf. Dit is wel genieten, toch? 10:50 op je donderdagmiddag. Wat is het, donderdag of woensdag? Nee, sorry, het is woensdag. Ik ben ook helemaal de tijd kwijt, weet je wel. Ik zit alleen maar met die cijfertjes in mijn hoofd. Maar het is woensdagmiddag. Misschien zijn de kinderen lekker vroeg uit school zometeen. Gewoon thuis ook aanzetten.
1: Ja, toch?
0: Beetje muzikale opvoeding kan geen kwaad. Hey, één keer in de zoveel tijd zie ik een video of een foto online van een geparkeerde auto. En die auto die is helemaal bekrast. Of die is met verf bespoten of beklad, weet je wel. En er staan dan woorden als cheater opgeschreven. Ja, helaas zijn dat wel steeds vaker promo-stunts van bedrijven. Of nou ja, helaas, misschien wel beter ook. Weet je wel, ze kan ook een liedje maken, hè? About your cheating ass. Wat heb je liever? Jasmine Sullivan, Bust Your Windows, zometeen in de Blend Top 1000. Eerst nummer 389 en die is voor Robin Thicke.

Sullivan in de Blend Top 1000. De lijst die vol staat met one-hit wonders. Artiesten die misschien wel veel muziek hebben uitgebracht, maar eigenlijk maar één echte grote hit gescoord hebben. Even een kleine commentaar.

0: lekkere hits wel. Ze staan ook allemaal in de Blend Top 1000. Maar je zou er niet nog een paar op kunnen noemen van deze artiesten, toch? En dat geldt ook voor Skilo, die nog steeds optreedt op allerlei 90s throwback parties. Hij kan er ook nog prima van leven. Van die ene hit die hij toen uitbracht. En die dit jaar op 387 is geëindigd in de Blend Top 1000. Het gaat om I Wish.
1: Blend Top 1000.

Ja, mooier ga je ze bijna niet meer tegenkomen, toch? Als ik mijn bekendheid en mijn geld verlies, als ik op straat zou moeten slapen. Ja, het is echt allemaal prima als jij maar bij me bent. Joh, ik zou er bijna emotioneel van worden. Misschien ook door die extra lading, toch? We horen de dochter van Whitney ook her en der, Bobby. Thanks voor het stemmen. My Love Is Your Love dit jaar op nummer 386 in de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Je luistert naar je nieuwe favoriete radiozender. Dit is Blend, waar je dit soort tunes ook gewoon na deze week voorbij hoort komen. Hè? Bij Cuba, Jasmine en Veronica in de ochtend. Bij mijzelf en Siana tussen 10 en 4. En bij onze vrienden van de middagshow Bridge the Gap, Wancy Howard en Serginio. Dus als je Blend net ontdekt hebt, welkom en zet hem even bij je favorieten. Bij je presets of download de NPO Luister app, waarmee je altijd en overal naar Blend kan luisteren. Okay. Zou ik leuk vinden. Gaan we zo meteen weer even lekker luchtgitaar spelen met Michael Jackson. Busta Rhymes komt er nog aan, Usher. En eens even kijken, nummer 385 is voor Jay-Z en

0: Als je in de Zero's liefdesverdriet had, dan was het als je die naast je kwam zitten op je bed om je te troosten. Je keek Pimp My Ride op MTV, stuurde buses op MSN en krabbels op Hypes. Oh, als ik er zo aan terugdenk, was er best wel weinig aan de hand in de wereld, toch? Ja, kan ik ook mis hebben, hoor. Burn 384 in de Blend Top 1000. Zometeen een grote Amerikaanse hiphop meneer die naar Amsterdam komt binnenkort. Eerst Unbroke.
1: Dit is

Man coming up. En als je nog geen plan hebt deze zomer, heb je ooit van het Guilty Pleasure Festival gehoord? Gaat begin juli plaatsvinden in Amsterdam. Op de line-up Kaliber, Gio en Keizer, DJ Chucky, DJ Sean. Maar als headliner, Busta Rhymes. Wel leuk?

0: ja.
1: Ja, het is stuivertje wisselen tussen Michael en Janet. De vraag is wie er het vaakst in de top 10 staat van de Blend op 1000. Want ze staan er allebei 17 keer in. Janet met Bima net op Feel It Boy. En als je benieuwd bent hoe de hele lijst eruit ziet, check hem dan even op npoblend.nl. Boven de top 10 dan. Die hoor je vrijdag vanaf 4 uur bij Shy. En dit is een redelijke nieuwe binnenkomer. 379, Liam Thomas en Freddie Gibbs, de remix

Ja. Nummer 378 in de blend op 1000 is voor de Opposites en Licht Uit. Waar Siana zometeen het stokje van mij overneemt. En zij gaat je vragen om wat ruimte te maken om te kunnen meedansen met Sierra.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, toch? Er is iets aan de belofte van ice cream that makes people lose their damn minds.
1: Ice cream! Ice cream! The ice cream man is coming! The ice cream man is coming!
0: Ma!
1: Ma! Don't have the money!
0: The ice cream man is coming! Dat is een van de beste sketches die Eddie Murphy ooit heeft gemaakt. In dat leren rode pak voor zijn tour, Delirious natuurlijk, uit 83. En die sketch was zo iconisch dat het de basis vormde voor de volgende track. Alleen, ja, ik denk dat als je naar die track luistert en je hoort die mannen praten over alle verschillende smaken ijs, denk ik dat zij het ergens anders over hebben. Op nummer 373.

misschien. Dus ja, als iemand je toen misschien lastig viel, heel verleidelijk voor de dames van Destiny's Child om dat ding gewoon lekker uit het raam te typen. Op nummer 369 staat de track die bijna naar Usher ging. Dat is natuurlijk wel het lekkere, hè, als je gewoon de songwriter bent. De echte parels, die haal je gewoon lekker voor jezelf. En al helemaal als je dat onderbuikgevoel hebt van iets in mij zegt dat dit de track is voor mij. En zo maakten wij kennis met Miguel, die met deze track eindelijk de spotlight instapte. Dit is Sure Thing. I'll be like a brother.

Tiana hier. Iedere werkdag sluiten wij samen de dag af. Van 1 tot 4. Maar natuurlijk klinkt het vandaag lekkerder dan ooit. Want je luistert naar de NPO Blend Top 1000. Non-stop bangers, zoals je hoort.

muziek. Maar je kan mij niet wijsmaken dat je wegzepte als Sonja Silva in beeld kwam. Hey, I don't blame you. She is beautiful. En het leuke is, iedere vrijdag kun je haar hier bij Blend horen op dit tijdstip van 1 tot 4. Zou zeker even een keer luisteren. Ze maakt een hele toffe show. En als jij denkt dat 1998 lang geleden was, hiphop in Nederland is al meer dan 50 jaar oud, hè? Daar werd dit jaar nog een documentaire over gemaakt. 50 jaar hiphop in Nederland. Niet alleen Postman zat erin, maar ook Extinct. En hij vertelde dus hoe het kwam dat hij Nederlands ging rappen. Ja, vergeet je soms, hè. Er is gewoon een tijd natuurlijk geweest dat hij in het Engels rapte. Maar dat komt gewoon doordat zijn Nederlandse tunes zo dik zijn. Waarom hij toch die switch heeft gemaakt, hoor je zo na het nieuws. Samen met één van zijn beste tracks. Ja, nog heel even wachten. Of zoals Postman zou zeggen, you wait op nummer 365.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snelle gesprekken over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daartegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dankjewel voor deze. Ik zie dat Eduard en Ashley hem onder andere erin hebben gestemd. Ook hoorde je Extince, de vader van de Nederlandse hiphop net met vier voeters. Afgelopen jaar kwam er een docu uit, 50 jaar hiphop in Nederland. Ik weet niet of je die al hebt gezien trouwens. Hij staat op NPO Start, mocht je hem nog willen checken. Zeker de moeite waard en al helemaal als je lekker...

0: Om in plaats van Engels Nederlands te gaan rappen. En hij vertelt hier waarom.
1: Ik stond samen met Skate en Deems en de hele Dutch Masters deden we het voorprogramma van Gangsta in Paradiso in 1994. En Def P die kwam toen ook naar me toe van, hey, ik heb een show gezien, wat tof man. En toen vroeg hij aan mij of ik op hun album wilde rappen. En ik had zoiets van, maar je hebt me net gezien, weet je. Je weet dat ik Engelstalig doe. Ik zei, ja, maar Nederlands zou je ook zeker kunnen. En ik dacht bij mezelf, je damn straight, weet je.
0: Je damn straight, weet je. Hey, besef, als hij deze beslissing niet had genomen, bestond er geen topnotch, geen winnen, geen opgezwollen, geen jeugd van tegenwoordig en ga zo maar door. Zometeen trouwens een van de grootste artiesten uit de VS, maar die jaren later niet eens werd herkend door de politie daar. Eerst Queen Latifah. En die statement track UNITY op nummer 300.

0: Rock Your Body. Hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Bangers staan allemaal in deze lijst. Daarna dook je de studio in met Timbaland. En toen heeft hij pas echt zijn eigen sound neergezet. Ja, denk aan My Love, What Goes Around en uiteraard Sexy Back. Jij weet dat, toch? Ik hoef jou dat niet te vertellen. Jij weet het. Maar in Amerika weten ze dat blijkbaar niet. 2 jaar geleden werd Justin namelijk aangehouden in een huurauto. En op de bodycambeelden van de politie is dus heel droog te horen hoe de agent hem om zijn papieren vraagt. En dan ook vragen wat voor werk hij doet en zo. Geen standaard dingen naar Justin Timberlake. Alsof hij niet weet wie dat is. Een vriendin van Justin Timberlake die werd helemaal lijp en die ging toen los op de agenten.
1: It has to be a moment of talking.
2: No. Not anymore.
1: Please help me.
2: Not anymore.
1: Hold on.
2: Okay.
1: So, hold on. Can
3: I? This is the registration of the vehicle. Just make sure it stays with the vehicle, okay?
1: I have his phone.
3: Yeah.
2: Yep.
1: Can you guys please just do me a favor? Because you loved Bye Bye Bye or like Sexy Back. Like, do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
3: Yeah.
1: This is insane.
3: So it's not going to be a long thing. I'll let you walk up real
1: quick. Please.

Nas en Genuine. De volgende guy die voor je klaarstaat, ja, dat is iemand van wie iedereen volgens mij wel een cd'tje thuis had. Ergens verstopt tussen de Playboys en de half lege pot vaseline. Nobody van Keith Sweat op nummer 357.

0: En altijd het radiostation voor de hip-hop en R&B. Een beetje wat Blend is in Nederland. En een van de DJ's die daar echt naam maakte was Angie Martinez. Ze had een programma waar ze echt iedereen in de studio had. Van Tupac, Biggie, Fat Joe, maar ook Jay-Z en Nas. En op een gegeven moment stelde producer Wack Wild ervoor, die dus muziek vaak maakte voor de show, dat zij ook muziek moest gaan maken. Niet veel later had ze ineens dus deze hit met Murder Inc., Diva, Lil Mo en Sicario. En in een interview van een paar jaar geleden vertelde ze hoe ze op de set van die videoclip kwam en het maar niet kon bevatten.
1: I have a radio show and Friday nights I do a special called Ladies Night. And I had rapped once or twice, small little things. But I'm not a seasoned artist. I've never been in a video. Like, I'd never been on performance. Like, I didn't even know how to perform. But I managed to put some bars together. We did the song. It becomes this big hit. And now I'm out with these amazing, greatest female artists of all time type of level artists. It did kind of play into, I don't belong here.
0: Ja, sometimes you kind of gotta fake it before you make it, toch? Rihanna heeft dat ook vaak gezegd. Iedereen denkt dat zij die bad girl is. En zij zegt, yo, ik heb vaak geen idee wat ik doe. Ik doe maar wat. En we geloven het allemaal. En het werkt, hè? Want ze staat hier op nummer 355 in de NPO Blend Top 1000 met Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de beste playlist van Nederland. Hey, als je pakketbezorger bent, niet schrikken zo. Deze honden bijten niet. Op 350 NERD.

app. Even een paar namen uit mijn hoofd, hè, want ik praat iedere dag bijna met jullie. Humphrey, Chris, Wilma, Caroline, Brian, Gerald, waar zijn jullie? Stuur me even een berichtje.

0: 347 in de Blend Top 1000. En in deze lijst vind je ook een hele bijzondere track. Drop It Like It's Hot. Oeh, van Ome Snoop. Ja, gemaakt door The Neptunes. Even een mooi verhaal over hoe die track is ontstaan. Want Pharrell dacht dus een normale studiosessie te hebben. Maar Snoop die had nogal wat vrienden meegenomen. Allemaal gekleed in het blauw. Ja, daar hadden ze het een keer over in de talkshow.
1: What? You were in the room, man. You was there. Yo, it was like 40 Crips in there. Dark blued out, like, in a, and I've never seen it. These guys are just standing around.
2: Waiting on a motherfucking hit record.
1: Yeah, and meanwhile, I mean, you feel like you're like, playing like a video game.
2: Nigga, you
1: and
2: did Jay-Z some standing. Hits, nigga. Get dog one.
1: Man,
0: listen. 40 Crips, allemaal in het blauw gekleed. Die zo over je schouders zitten mee te kijken. Nou ben ik even blij dat ik alleen in deze studio zit. Maar goed, was wel de inspiratie voor de track. Snap je misschien ook beter waarom Snoop die line op je gooit? I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side, yeah. That's the Crip side. Hij staat op nummer 346. En ik had wat exclusieve footage gevonden van hoe het dus klonk toen ze echt in die studio aan het viben waren op de beat. En op die iconische tekst kwamen.
3: Ooh, when the pimps in the crib, mom, drop it like it hot. When the pimps in the crib, mom, drop it like it hot. Drop it like it hot. Drop it like it hot. When you gotta get it like, nigga, park it like it's hot. Park it like it's hot.
4: You got to park it like it's hot.
3: When a nigga got an attitude,
4: pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Nigga, pop it like it's hot.
3: Got the rolling in the arm, the Porsche on dawn, and the Zeke drum song. We got the heat going on.
2: Yes.
3: Yeah, pop it like

0: Ja, ik ben geen roker, maar op dit soort momenten mis ik echt een aansteker. Want daarvoor wil je hem toch gewoon in de lucht steken. Mariah Carey, always be my baby. Ik weet niet of jij weet wat Shoop betekent. Ja, het is een van de grotere hits geweest van Salt and Pepper. En ik weet niet wat je dacht dat het betekende. Maar grote kans dat je gelijk had, want niemand weet het echt. En soms is dat ook gewoon het ding, hè. Gewoon shit bedenken, omdat het hard klinkt. Ook al gaat het nergens over. Zoals Will Ferrell ooit zei... It's provocative. It gets the people going. Maar ja, goed, soms wil je wel weten wat je zingt.
1: Where did this shit come from?
0: Ik was aan het freestylen, want mijn hele systeem liep vast. Live radio maken. What a joy. Ik ga

0: Look, I just made it up. I ain't gonna lie. No, no.
1: Really?
0: Shoop is just anything that you want to do. Like, ooh, you make me want to shoop.
1: Ooh.
0: It's just like, damn, just want to sing some, like,
1: really?
0: You know.
2: You make me want to shoop. Ja, betekent dus whatever jij wil dat het betekent. En hij staat op nummer 343 in de NBO Blend Top 1000. Even een korte quizvraag tussendoor. Noem één R&B-duo dat bestaat uit een man en een vrouw. Ja, kun je er één bedenken? Is lastig, hè? Oké, okay, Casey, Jojo, Charles en Eddie, Mary Mary, maar dat is niet gemengd. De enige die dat wel is, die hoor je nu op nummer 342... Coffee Brown. Ja, het is een R&B-duo die dus wel uit een man en een vrouw bestaat. Hun grote hit was After Party, komt uit 2001. Afkomstig van het album Mark Venus uit datzelfde jaar. Het jammer is dat ze daarna eigenlijk best wel snel uit elkaar gingen. Gingen ze solo. En als je zo naar die track luistert en je denkt... hè, ik kom er bekend voor. Dat kan kloppen. Hij is gemaakt door Casey, die ook de beat van Naughty by Nature maakte. Je hoort hem nu op 342.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Theonoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen, en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Kanye West heb je tegenwoordig misschien net als ik vooral een beetje buikpijn als je aan hem denkt. Laten we daarom nu teruggaan naar de tijd dat hij vooral die producer was die rapper wilde worden. En inhoudelijke, dat wel. Kanye bewijst dat met zijn notering op 336, Jesus Walks.
2: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000.
3: Nummer 337.

0: Blend Top 1000 in hebt gestemd. Maar niet van dat hoor. Gewoon even een paar namen die je al hebt kunnen horen. Of die nog voorbij gaan komen. Wat dacht je van Drake, Melanie Fiona, Glenn Lewis, Tamia, Tory Lanez en The Weeknd? Ja, wat sommige van die namen betreft, moet ik heel eerlijk bekennen, I was today years old toen ik erachter kwam dat dat ook Canadezen waren. Hopelijk kan ik je nog meer verrassen de komende uurtjes.
1: Blend. Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Fijn dat je luistert naar NPO Blend. Hier hoor je iedere dag de beste R&B, hiphop en soul. En deze week pakken we extra groot uit met de Blend Top 1000. Dat zijn de 1000 beste R&B en hiphop tracks aller tijden, gekozen door jou. We zitten op dag 5 en vandaag tel ik, Onesie, met je af tot nummer 299. En ik zit hier wel alleen, maar we beleven dit samen, hè? Dus hoor je zometeen een nummer waar je een bijzondere herinnering bij hebt, of wil je gewoon iets algemeens zeggen over hoe fijn het is om naar deze lijst te luisteren? Dan kan je dat met me delen via de NPO Luister-app. Heb je die nog niet? Dan kan je hem gewoon downloaden via je App Store. En dan kan je lekker met me babbelen en me dus gewoon even laten weten how you are feeling. Straks een van Michael Jackson's nummer, waarvan de videoclip eigenlijk een korte film is. Nu de zangeres die pas een fan het podium opriep om haar iconische dans na te doen. Die dans kan eigenlijk ook heel goed op de nummer 335 van de Blend Top 1000. Dit is Mary J. Blige samen met Nas en Love.

Als artiest die al decennia meedraait, heb je natuurlijk zoveel liedjes om uit te kiezen dat je ze bij concerten nooit allemaal kunt doen. Wist je dat Michael Jackson maar 2 keer live heeft opgetreden met You Rock My World? Het was bij 2 speciale concerten die hij gaf in New York om zijn 30-jarig jubileum als soloartiest te vieren. Er zou eigenlijk maar 1 concert zijn op 7 september, maar vanwege de grote vraag werd er een concert extra toegevoegd op 10 september. En You Rock My... Wist je dat Michael Jackson maar 2 keer live heeft opgetreden met You Rock My World? Het was bij 2 speciale concerten die hij gaf in New York om zijn 30-jarig jubileum als soloartiest te vieren. Er zou eigenlijk maar 1 concert zijn op 7 september, maar vanwege de grote vraag werd er een concert extra toegevoegd op 10 september. En You Rock My World, de nummer 333...

0: thank you for attending the Michael Jackson 30th anniversary celebration.
1: Ja, bizar om te bedenken, want ik zei net, hè, 10 september... dat een paar uur later twee vliegtuigen de Twin Towers in zouden vliegen... in diezelfde stad. Je luistert naar de NPO Blend Top 1000. Samen met jou tellen we hier op NPO Blend af van 1000 naar 1... met de lekkerste R&B en hip-hop aller tijden, mede gekozen door jou. En die top 10, die maken we vrijdag pas bekend. Maar tot die tijd genoeg ander heerlijks. Zoals nu deze slow jam van Eric Williams, Mark Middleton en Chauncey Hannibal. Inderdaad, Blackstreet.
2: Nummer 333.

0: achter elkaar twee nummers in de Blend Top 1000 die goed gejat hebben van een andere artiest. Missy Elliott die putte voor haar debuutsingle The Rain uit deze oude soul classic van Ann Peebles. Ja, je dacht dat het liedje doorging. Nee, dit is dus Ann Peebles. En daarvoor op nummer 333 in de Blend Top 1000 Don't Leave Me van Blackstreet. Zij sampelde deze 80s ballad van The Barge. A Dream. Natuurlijk ook nog gesampled door Tupac voor I Ain't Mad At You. Die je ook terugvindt in de Blend Top 1000. En mocht je nou denken, wat leuk om meer te weten te komen over al die samples, dan heb ik goed nieuws voor je. Want elke maandag tot en met vrijdag hoor je hier op NPO Blend Bridge the Gap. Tussen 4 en 6 vergezellen Serginho, Howard en ik je op weg naar de avond. En elke dag kan jij samen met ons bepalen welke muziek we draaien. Bijvoorbeeld in Goed Gejat, waarin we je laten kiezen uit twee liedjes, waarvan één vaak het origineel is en het ander daarvan heeft gesampled. Ook de Blend Top 1000 staat vol met gesampelde tracks. Straks bijvoorbeeld Monica, die goed jatte van LL Cool J. Nu een classic uit de 90s, die is gebouwd rondom Electric Avenue van Eddie Grant. Weet je wel, Mr. Gimme, Hope, Joanna. De lijst ingestemd door onder andere Laurence. Op nummer 331 vinden we de Refugee Camp All-Stars featuring Pras en Kimani Marley. Dit is Avenues.
1: Nummer 331.

0: van kringloopwinkels. Soms vind je daar echt de parels hoor. Meestal kleding of meubels. Maar een Amerikaanse dame vond een tijdje geleden wat foto's in fotolijstjes. Het waren kiekjes van een gezin en ze trokken haar aandacht zodanig dat ze er een filmpje over maakte op TikTok. Ze vond het namelijk zielig dat iemands familieherinneringen gewoon zo in de kringloop lagen. En wat er toen gebeurde had ze nooit kunnen voorspellen, want mensen in de comments bleken namelijk één van de gezichten op die foto's te herkennen. Het was de zangeres die je net hoorde op 330 in de Blend Top 1000, the one and only Jill Scott. Wat bleek nou? Na verhuizing van Jill's moeder waren wat dozen met spullen naar de kringloop gegaan. En eind goed al goed, die dame die is teruggegaan naar de kringloop, heeft alle foto's die ze nog kon vinden gekocht en ze netjes opgestuurd naar Jill Scott.
1: I just placed her pictures in this box along with a small note just saying that I'm happy I came across her photos and I'm just grateful to get them back to her. It should be shipped to her sometime next week.
0: Nou ja, dat was eind maart, dus Jill zal haar kiekjes inmiddels wel weer hebben. Gelukkig maar. In de Blend Top 1000 straks een nummer dat inspiratie putte uit grunge classic Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Ja, dat hoor je goed. Maar eerst even terug naar het jaar dat ik 15 werd. Net zo oud als Monica toen ze haar eerste single uitbracht. Jij stemde Don't Take It Personal naar plek 329.

Teen Spirit van Nirvana hoort. En andersom. Graag gedaan. Je hoorde net Tony, Tony, Tony en Let's Get Down op plek 328 in de Blend Top 1000. De lijst die is samengesteld door jou. Dus bedankt aan iedereen die heeft gestemd. Y'all did great, moet ik eerlijk zeggen. Er staan klassiekers in waarvan je denkt, wat zou een lijst met de beste R&B en hiphop ooit gemaakt nou zijn zonder deze? Maar er staan ook een paar pareltjes in die je misschien niet meteen zou bedenken. En voor een van die snoepjes gaan we zo meteen naar de UK met de damesgroep die werd gezien als het Britse antwoord op En Vogue. Eerst zeg ik dankjewel tegen onder andere Sharon. Want mede dankzij jou gaan we nu genieten van Brian McKnight's grootste hit op 327. Dit is Back at One.

Easter date. Je hoorde er samen met Fernie en vriendinnen Kelly en Louise. Easter en Fernie zijn zussen. En ze vormden samen Eternal. In de Blend Top 1000 genoeg lekkers van onze overburen aan de andere kant van de Noordzee. Ik hou van all things British. Goed nieuws voor mij en ook voor andere liefhebbers van Britse artiesten. Er zijn er genoeg de Top 1000 ingestemd. Tussen 5 en 6 hoor je er weer een die tegenwoordig ook commercials inzingt voor thuis bezorgd. En wie je zometeen ook hoort is Big L. Ja, kun je even lekker meebouncen met je hoofd. We gaan weer een heerlijke slow jam draaien. Maar dan van Sisters with Voices. My heart starts beating triple time. With thoughts of loving you on my mind. En Aaliyah die spreekt een man aan die denkt dat hij met haar en een ander kan rotsen.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoewel New York nu een te gekke stad is, was het in de jaren 80 wel anders. Bepaalde delen waren bad. Grandmaster Flash en The Furious Five schreven hun aanklacht over de slechte leefomstandigheden in de hood. En wat ze precies rapten, hoor je nu in de Blend op 1000 op 3-2-24.
3: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000.
4: Nummer 324.

Wa ogri chawan boom. Dat betekent iets slechts kan ook iets goeds brengen. Het geldt ook voor Anthony Hamilton, want door liefdesverdriet verloor hij ruim 10 kilo. Maar hij schreef vanwege dat verdriet ook zijn grootste hit ooit, Charlene, op nummer 323. Hij werd op die plek geplaatst mede dankzij jouw stem, dus dank je wel daarvoor. Je luistert naar de Blend Top 1000. Ik bedank je ook voor alle leuke berichtjes die binnenkomen via de NPO Luister-app. Shout-out naar Delano bijvoorbeeld, die net genoot van Tony. En dit is ook leuk. Charlene, die zegt heerlijk, een nummer over je naam. Love this song. Nou ja, ik denk niet dat er nog een nummer aankomt, Charlene, waarin jouw naam verwerkt is, maar ik denk wel een heleboel ander lekkers. Weet jij bijvoorbeeld nog welke zanger verkleed als Beyoncé Single Ladies danste en playbackte? Het was hilarisch. Althans, dat vond ik. Je hoort niet hem straks, maar wel het origineel van Beyoncé. Je luistert naar de Blend Top 1000 en het is de lijst met de beste R&B en hip-hop van toen en nu. Ik ben Wansie en ik mag weer iets verder met je aftellen richting de nummer 1. Daar zijn we nog lang niet hoor. Pas vrijdag aanstaande. En dat is goed nieuws. Want dat betekent nog iets meer dan 2 dagen lekkers op je NPO Blend. En voordat het woensdagavond is, dus voor 6 uur... Ga ik muziek draaien uit 3 decennia. Net al uit de jaren 80, hè, Grandmaster Flash. Maar ook nog heel veel muziek uit de jaren 90. En wat lekkers uit de jaren 0. Nu Jaheim, die het nummer dat er zo aankomt eigenlijk een beetje heeft gestolen van Coffee Brown. Die hoorde je net in de Blend Top 1000 al voorbij komen. After Party bij Ciana. Coffee Brown had Just In Case opgenomen als ballad. En toen hoorde Jaheim die demo bij KG, de producer van Coffee Brown, maar ook van Naughty by Nature. En hij wilde hem zo graag hebben dat hij volgens KG zelfs een keertje uit de studio werd verbannen, omdat hij gewoon met die opnames aan de haal probeerde te gaan. Nou ja, je weet hoe dit verhaal eindigt, want je hoort het nummer. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je hoort hoe hij dit nummer zingt, dat je denkt, nou, het was maar goed dat hij een beetje heeft doorgezet. Dit is de nummer 322 in de Blend Top 1000. Jaheim en Justin.

film Scarface nooit heb gezien? Een simpel ja of nee of een heel betoog met redenen waarom het belachelijk is, mag je allemaal doorsturen naar de NPO Luister-app. Ja, ik denk, ik kom er gewoon voor uit. En de reden dat ik je dit vertel is omdat de titel van The World Is Yours van Nas deels geïnspireerd is op een scène uit Scarface. De nummer 319 uit de Blend Top 1000 was The World Is Yours. Ja, en ik heb dus geen idee over welk deel van die film dat gaat. Maar is dat dus belachelijk? Let me know. Ik kan wel tegen een stootje, hoor. Ik weet ook dat het deels geïnspireerd is op Slick Rick, die Hey Young World heeft gemaakt, waarin hij ook The World Is Yours zegt. En Joram, die heeft Nas onder andere op nummer 319 gestemd. Hij stuurt een berichtje waarin hij zegt dat hij Nas eindelijk live heeft gezien in Avas Live. Hij wachtte er al jaren op en toen The World Is Yours begon was het gewoon kippenvel. Alsof iedereen in die zaal tegelijk terugging naar dat ene moment waarop hiphop voor het eerst echt groot voelde. Nou, dat moment was 1994. En we blijven eventjes in de jaren 90. De komende, nou ja, laten we zeggen, zeker 20 minuten. Dat doen we nu met de dames van SWV. Dit is Week op nummer 318 in de Blend Top 1000.

Atlanta. En toen liep ik langs een café en toen zag ik op de poster staan dat John B. daar zou optreden. Dus ik helemaal blij, maar helaas pindakaas. Het was een paar dagen daarvoor. Ik kan je dus niet vertellen hoe goed John B. en Don't Talk live klinkt. Maar natuurlijk wel dat je hem net hoorde op nummer 317 in de Blend Top 1000. Ik vroeg net of het schandalig is dat ik Scarface, die film, niet gezien heb. En Humphrey die appte, hey Wonsi, ik heb de film eerlijk gezegd ook niet gezien. Ik ben in slaap gevallen aan het begin van de film. Daarna heb ik nooit meer de moeite genomen om hem verder te kijken. Dus schandalig? Nee hoor. Nou, fijn. Wat wel schandalig zou zijn, is als Tupac niet heel vaak voor zou komen in de Blend Top 1000. Gelukkig is dat wel het geval, maar liefst 12 noteringen heeft hij. Waarvan er 6 al zijn geweest en er nog 6 aankomen. Er staat er nu één voor je klaar. Terecht natuurlijk. Op 316 vinden we Tupac met Keep Your Head Up. Nu op NPO Blend.

Nou ja, ik weet dat ik net tussen 4 en 5 dat heb gedaan. En ook deze van Alia. Onmiskenbaar, Timbo. Ja, je hoorde hem ook, hè? Dus als zou je het niet herkennen aan de sound, dan zou je hem het wel horen zeggen. Die what you saying, dat was the one and only Timothy Mosley. Maar hij deed natuurlijk mee op de nummer 315 uit de Blend Top 1000. If Your Girl Only Knew van Miss Alia. Vorige week kon je je stem uitbrengen op welke nummers jij absoluut vond thuis horen in de Blend Top 1000. In Bridge the Gap, het programma dat je normaal hoort op deze tijd, tussen 4 en 6 op NPO Blend, gaven je wat steminspiratie. Bijvoorbeeld, welke one-hit wonders horen er nou echt in de lijst? En toen kwamen er wat leuke reacties binnen. Bijvoorbeeld La Tribu de Dana van Mano. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Nou, die hebben het niet gehaald. Maar bijvoorbeeld de suggestie van Skilo, I Wish. Ja, die is wel vandaag voorbij gekomen, 387. En ook Tom, die had een suggestie. En die heeft de lijst ook gered. Namelijk Camp Low. Ja, One Hit Wonders. Ja, sorry voor alle mensen die ze geweldig goed vonden en het hele album luisterden. Maar dit was toch echt hun enige echt grote hit. Op nummer 314 is dit Luchini.

plek. Ja, uit mijn hoofd moet ik dat zeggen. Ja, het zijn zoveel getalletjes. 313 natuurlijk. Ja, we zijn dus bijna aangekomen bij nummer 312 in de Blend Top 1000. En ik draaide net ook Tupac. En daarover appt Xerox. Tupac, Still Mourn His Death. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het op de radio hoorde. Rest in Peace for a Legend. Ja, ik weet ook nog precies waar ik was. Iemand had het namelijk op het bord geschreven. Ik zat op de middelbare school. En iemand had Rest in Peace Tupac op het bord geschreven. Dus ja, zo wist de hele klas het meteen. Dat is misschien ook wel leuk, hè? Of interessant, niet leuk, want het was verschrikkelijk dat die veel te jong was overleden. Maar waar was jij toen je hoorde dat Tupac overleed? Kunnen we op die manier even een trip down memory lane doen. En dat blijven we doen natuurlijk in de Blend Top 1000. En ik waarschuw je nu alvast. Zometeen kan je de tissues erbij gaan pakken. When I'm my mother, I would disagree. Want dit nummer, it gets me every time. En dat geldt misschien ook wel voor jou. Luther Vandross, die staat straks klaar met Dance With My Father. Maar we gaan ook meebladden met Casey en Jojo.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik denk dat we voorlopig geen nieuwe muziek meer hoeven te verwachten van Pras Michel. Afgelopen week is hij veroordeeld tot 14 jaar cel wegens illegale donaties aan Obama's verkiezingscampagne. En ook van Dante Thomas horen we weinig. Maar nu wel, want samen staan ze in de blend top 1000.
3: De beste R&B en hip-hop

0: imagine? Je komt van je oma's begrafenis en dan hoor je dat je broer ook nog is overleden. Het gebeurde speech die je net hoorde rappen. My grandma's passed, my brother's gone. I've never at once felt so all alone. Hij roept de hulp van God in om hem te helpen door deze tijd heen te komen. En dat nummer verdiende een plekje in de Blend Top 1000. Op nummer 310, Arrested Development dus. En Tennessee.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Ik mag goedenavond tegen je zeggen. Het is 14 over 6. Fijn dat je erbij bent en luistert naar de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Jij hebt er mede voor gezorgd dat we naar al deze lekkere muziek kunnen luisteren. Dus dank je wel daarvoor als je hebt gestemd. En als je gewoon aan het luisteren bent en denkt, wat is dit lekker? Dan heb ik goed nieuws voor je, want we zijn nog lang niet klaar. Voordat het 7 uur is, dan gaan we wel de nummer 300 bereiken. Of nou ja, eigenlijk ga ik met je aftellen tot 299. Maar we gaan die 300 aantikken. En dat betekent dus dat we weer iets dichter bij de nummer 1 zijn. Er komt heel veel lekkers aan. Ik ga je zo meteen een stukje laten horen van een concert van Joe, waarin hij de microfoon aan een familielid gaf. En ik vond het iets wat questionable. Maar goed, misschien ligt het aan mij. We kunnen het erover hebben zo meteen. Maar eerst twee nummers achter elkaar van legendes die er niet meer zijn. Er komen 3 legendes aan dit uur op NPO Blend die niet meer onder ons zijn. Straks, ja, ik ga echt proberen als ik het nummer afkondig het droog te houden. Dan ben ik misschien al wel uitgesnikt, want Luther Vandross die komt eraan met Dance With My Father. Ook zo'n mooi troostnummer, maar wat er ook wel best wel in kan hakken als je je papa niet meer hebt. Dan ook een grote schok, hè, was het. Vorig jaar, zeg ik dat nou goed? Ja, dat Angie Stone ineens om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Gelukkig heb je haar wel de lijst ingestemd. En daarom hoor je er nu op nummer 309 in de Blend Top 1000 met I Wanna Thank You.
1: Nummer 300.

Niet gelukt dus. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat mijn lieve vader Iwan overleed. En nog steeds raak ik enorm emotioneel als ik dit nummer hoor. Luther Vandross en Dance With My Father. En misschien dat jij, net als ik, daar eventjes een traantje om hebt moeten laten. Want het gemis blijft. Maar gelukkig, als het goed is, ook een heleboel mooie herinneringen. Op nummer 308 hoorde je hem net in de Blend Top 1000. Zometeen dan staan Dr. Dre en Snoop Dogg klaar. Een van de lekkerste collabs uit de lijst, kan je toch wel zeggen. Maar eerst moet ik je eventjes iets laten horen wat ik tegenkwam. Ik weet niet of jij Joe wel eens live hebt gezien. Hij was het vorig jaar of 2 jaar geleden, was hij in Nederland. Toen in AFAS was dat. Ik was erbij. Het was hartstikke leuk. En hij treedt best wel veel op nog, hè. Dus hij was laatst in Houston. En toen deed hij dit nummer. All the Things. Hij riep zijn twee neefjes het podium op. Nou, hij begon natuurlijk zelf eerst even met zingen. Nou, niks aan de hand natuurlijk. Neefjes zijn denk ik een jaar of 9 à 10. Keep that in mind. Het publiek doet lekker mee, natuurlijk. En nu laat hij zijn neefje even zingen. Nou, super schattig. Ja, toch? Dat hoor je. Dan denk je, ja, heel schattig. Nou, hij pakt hem verder zelf weer op. Nou, en dan gaan we natuurlijk naar het refrein wat iedereen lekker aan het meezingen is. Dit vond ik toch een beetje discutabel. Want we hebben het dus over een kindje van, laten we zeggen, misschien 9. Nou, hooguit 10. Die daar aan het zingen is. I wanna know what turns you on. Mr. Joe Thomas. I don't know. Wat vinden we ervan? Ben ik me aan het aanstellen? Overdrijf ik? Of is het toch een beetje, ja, questionable dat je je kleine neefje zo'n tekst laat zingen? Hoe dan ook, Joe, die vind je uiteraard terug in de Blend Top 1000.

Deed je ook mee? Like this and like that and like this. En Nothing But A G Thing van Dr. Dre en Snoop Dogg. Van 1992 gaan we naar 1996. Want 30 jaar geleden kwamen er zo veel goede releases uit. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Ready or Not van de Fugees. How Do You Want It van Tupac. No Diggity, No Doubt van Blackstreet, Dr. Dre en Queen Pen. En ook Aaliyah en If Your Girl Only Knew, die ik eerder al draaide. Het waren allemaal nummers uit dat jaar. En 1996 is qua jaartal ook het jaar met de meeste tracks in de top 1000. Maar liefst 69 nummers uit dat jaar hebben een plekje bemachtigd in de lijst. En één daarvan is You're Making Me High van Toni Braxton. Je hoort hem nu op 305.

als er iemand is met wie je kan meeblerren alsof je zelf de sterren van de hemel kan zingen, dan is het Casey Haley wel. Samen met zijn broertje Jojo hoorde je hem net in de Blend Top 1000. Elke maandag tot en met donderdag dan hoor je op NPO Blend Siana. En zij heeft een spelletje in haar programma tussen 1 en 4... waarbij je een kort fragment hoort van een uithaal van een artiest. En jij mag dan raden wie dat is. Zou jij Casey eruit kunnen pikken? Ja, ik denk het wel, want hij heeft zo'n herkenbaar stemgeluid. Lekker, een beetje hees. Heerlijk. Er komt nog veel meer lekkers aan. Zometeen Yves bijvoorbeeld, maar eerst...

Maar nu ook een family affair. Want Michael Jackson, die hoor je zo meteen op Pretty Young Thing. Op nummer 301 in de Blend Top 1000. Maar je hoort hem niet alleen. Zijn zusjes Latoya en Janet

0: na het nieuws van 7. Ook veel fijne muziek van bijvoorbeeld Trey Songz, Nana, The Gap Band en Moni Love. Die staan allemaal voor je klaar. En daar kan je dus ook gewoon lekker van gaan genieten hoor. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan. En dat is the one and only Keisha Cole.
1: NPO Blend Top 1000. NPO
0: Blend. Ja, die nummer 299 is een nummer dat mensen in Amerika niet meer kunnen horen als ze uitgaan. Ze zijn het helemaal spuugzat. Maar jij niet, want je stemde het gewoon. De Blend Top 1000 in. Dank je wel daarvoor. Dit is Love. Dag.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
1: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
0: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Giel, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Sam, ma, what's your name?
3: My name is Kay.
2: Where you from?
3: From Brooklyn.
2: I'm saying, so why

0: bij jezelf. Blend. 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Yeah. What up, man?

Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.